Het was een grand opstanding, bantam cock zo brisk aan Stefan's plaat. With springy step and jaunty plume and a purposeful look in his